Geen onze boog verwijlen, door die winterknoes zo strak. Daar is die een pilaar wat strekt door die einde, het oog wat niks vermoedt. Ik scheer mijzelf voor jou.